0: Harry iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 10:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richtte ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richtte zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 10:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november.
4: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
5: OSR 920.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyadh. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
4: Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november.
5: De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
6: De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze 2e bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richtte zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven.
5: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
7: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
8: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Weekendstart.
5: Tony Bouw.

vele mooie hits van U2 van heel wat jaar terug alweer. Je hoort een stuk in een moment hier op OZR 920. Net na het nieuws van 8 uur. En weer een nieuwe aflevering van de weekendstart. Zaterdagmorgen 10 oktober alweer. De herfst is begonnen met een muziek die is warm. Zoals deze. Lekker Nederlandstalige muziek uit de jaren 80 van de formatie Splitsing. Hier is recht uit het hart.

Een lekker vrolijk deuntje deze zaterdagmorgen. Je hoort de Deodato voorbij komen. SBS Fire in the Sky. Nederlandstalige muziek, wat natuurlijk niet vergeten hier op OZR 920. Hier is Guus Meeuwis. En laten we proosten.

Een hit van enkele jaren terug alweer. Deze van Hot Accelerate. Jorda, Tonight, Tonight. Luister naar OSR 920. Muziek van liefhebbers, voor liefhebbers. Hier is The Verve, Bittersweet Symphony.

Een evergreen van die Righteous Brothers, die Unchanged Melody, werd onder andere ook gebruikt in de film Ghost met Patrick Swayze. Je hoort hem hier op OZR 920. Zo dadelijk, Raccoon, Don't Give Up the Fight. Maar eerst even wat tempo muziek van Kool & The Gang. Hier is Fresh Air.

Ze kwam uit Schotland en ze maakte in de jaren 70 heel wat grote hits. The Middle of the Road hadden we het over. The Talk of All the USA. Aan het einde van deel 1 van de weekendstart. Zodanig de 9 uur, deel 2 met nog veel meer lekkere muziek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en de matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
4: Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november.
5: De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richtte zich op de oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl.
6: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Weekendstart, Tony en Bouw.

Het was een van de opvolgers van Denise Denise. Van Blondie, je hoorde dit keer Dreaming. En daarvoor ook nog uit de jaren 90, Gala met Feet from Desire. Aan het begin van deel 2 van de Wicca staat hier op OZR 920. Hier is Ed Sheeran, Shape of You. The club.

Muziek uit de Zeeuwse Klei van de formatie Bluff. Je hoorde niets dan dit. Goedemorgen, OZL 920 met muziek uit de jaren 70 van Pilot. Oh, oh, it's magic.

Een van die leukere platen uit de jaren 80. Deze van Bananarama samen met de Fun Boy 3. It ain't what you do, is the way that you do it. OZL 920, zaterdagmorgen 10 oktober alweer. We gaan terug in de tijd, terug naar de begin jaren 70. Met formatie Chicago. Hier is All Days.

Ook nieuw muziek hier op OZR wordt niet vergeten. Isabel Usher. Niemand wil een popster. Daarvoor ook nog Sting. If I Ever Lose My Faith in You. Onderweg de Bos, Bruce Springsteen. Met hele mooie The Rising. Maar eerst terug naar de begin jaren 80. Spargo, The One Night Affair.

Het kwam van het gelijknamige album The Rising uit 2002 van Bruce Springsteen. We draaien hem hier op OZ 920. Maar terug naar de jaren 70 met mooie muziek van Supertramp. Hier is Lady.

Muziek uit lang vervlogen tijden uit de jaren 60. Manfred Mann en de Pretty Flamingo aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Zodra ik naar nieuws van 10 uur wens ik je veel plezier met collega Hans van Erp. Tot die tijd onder andere Amy Winehouse en Mark Ronson.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform van Aarle-Rikstol heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. De Gemertse zangeres Laura van den Elsen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne Runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Slager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
2: Hans van Erp.

Ja, 1971. Oh babe, what would you say met Hurricane Smith. En Hurricane Smith is een pseudoniem voor Norman Smith. En dat was een man die veel gewerkt heeft met de Beatles. Diverse nummers, wel 100 nummers heeft hij mede geproduceerd voor de Beatles. En ook een drietal albums voor Pink Floyd. Dus het is best wel een grote man in de muziekscene al daar. Ja, en op een gegeven moment had hij een nummer gemaakt. En een collega producer van hem die het nummer mee opnam. Want Hurricane Smith die hoopte dat als wij deze demo liet horen aan, John Lennon, ja, dan hoopte hij dat hij die zelf zou opnemen. Maar zijn collega sprak hem aan en zei van, joh, dit moet je zelf gaan doen. En dat heeft hij toen op een gegeven moment ook gedaan. En het was een schitterend nummer. En een mooie hit uit de jaren 70. Je hoorde hem hier op OSR 920 in Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom. Here's Grace Jones.

De klassiekers uit de jaren 70 hoor je uiteraard hier op OZ 920. Evelyn Champagne King en Shame. En daarvoor Grace Jones. I've seen that face before. En dat gezicht van Grace Jones, ja, dat vergeet je dus nooit meer, hè?

Ja, mooie live versie van Mariah Carey's I'll Be There. En daarvoor hadden we Hugo en Solto. En dat was Jamaican, oftewel Bam Bam. Ja, dit is eigenlijk het eerste weekend dat we een regenachtig weekend hebben. Sinds, ja, sinds wanneer? Sinds een hele tijd geleden. Maar goed, wij komen er wel doorheen met al deze leuke platen.

Tommy Rowe uit de jaren 60. Volgens mij had hij een tweetal nummer 1 hits. De ene was Sheila en die andere dat was volgens mij deze hoor. Ja. Dizzy. Mooie ouderwetse rock en roll. Zo dadelijk Pitbull samen met John Ryan en Fireball. Maar nu eerst deze mooie klanken van Travis hier op OSR 920. En je mag meezingen. Dit is Sing.

0: I'm a fireball.
1: Oh, wat lekker, hè? Oh, fireball. En Pitbull samen met John Ryan en dus fireball. En hier is een man die we vorig jaar nog in de top 40 hadden staan in 2025. Sorry, I'm here for someone else. Dit is Benson Boone. I'm sorry.

Blue Jean met David Bowie en Aerosmith en Crying. En Janis Joplin natuurlijk ook nog in dit programma. Heerlijk. Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Heerlijk, hè? Met de pianogeluidje erbij. Machtig mooi. Mr. Props was dit. And nothing really matters. We gaan zo zachtjes aan richting de tijd zijn van 11 uur. Mag ik je zo dadelijk wederom begroeten in het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag? Nou, fijn. Dit is Tupac nog even met Change.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. De nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Gemertse zangeres Laura van den Elsen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne Runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Slager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

Vier keer kwamen zij in de top 40 terecht. Met deze ook natuurlijk de Sausalito Summer Nights. Diesel was dat. Op een nummer 35 kwamen zij terecht. De 35ste plaats. Ach ja, we kenden ze in ieder geval. En we draaiden de leuke plaat van hen. Van harte welkom. Je bent weer terug in Goedemorgen Zaterdag.

Love is Free en Sheryl Crow. En daarvoor 98 Degrees en Stevie Wonder. True to your heart. Wat is het allemaal lekker gezegd. Die leuke platen hier bij OSN 920. Dit is zo'n plaat die iedereen kent, maar nooit de notering heeft gehad in de top 40 of in de tipperaden hier in Nederland. En we blijven hem altijd herkennen. Alleen al om de figuur zelf die het zingt. Billy Idol.

And We Are Family. Nou, dat klopt ook helemaal hoor. Het zijn vier zusjes. Diverse mooie grote hits hebben ze gehad. En je hoort ze hier in OSR 920. Ja, heb je een beetje zin in wat bluegrass? Nou, dat kan ik je dan brengen in de vorm van die Harlem River Blues. Samen met Steve Earle is hij met de Dukes hier in Goedemorgen Zaterdag.

0: Nou, dit is allemaal een beetje typerend voor de muziek in halverwege de jaren 70. Luisa Fernandez en Lay Love on You. Hier hebben we Snow Patrol. Just Say Yes.
1: I'm running out of ways to make you see.

Man Down met Rihanna. Dit nummer dat bevat dan wel sirene geluiden en wel gewelddadige teksten over het neerschieten van een man. Maar Rihanna vertelde ooit in zijn tijdschrift dat je die niet letterlijk moet nemen. Want het nummer gaat over het breken van iemands hart, zei ze. Het is een heel slim nummer, slim geschreven nummer. En wat zij daar zo leuk aan vond, is dat het geen tekst is die je normaal gesproken door een vrouw zou horen zingen. Dit alles over Man Down van Rihanna. Dan hebben we hier Fairground Attraction. Dat mooie. Perfect.

Een van die vele mooie nummers op het album Dreamboat Annie. De titelsong was dit van Hearts. En dit is In a Broken Dream. Het is het origineel van Python Lee Jackson, waarin Rod Stewart de vocalen voor zijn rekening neemt, omdat zij dat zo graag hadden, omdat het zo mooi bij dit liedje past. Maar er is ook een mooie, echte gitaarversie van. En die is afkomstig van een mooie band genaamd Thunder. Dit is In a Broken Dream.

bij Chico, DJ Goya en Jason Derulo. Het was een rijtje van drie met Thunder in a Broken Dream. En niet te vergeten de Golden Earrings met The Sound of a Screaming Dre. We gaan naar het einde van deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Na 12 uur, dan is het tijd voor OZR in de middag met Paul van Beek uiteraard. De laatste die draait is John Lennon, die gisteren 86 jaar geworden zou zijn, waren het niet dat hij op 8 december 1980 helaas vermoord werd. Ik wens je nog een fijne zaterdag. En dit is Whatever Gets You Through the Night.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. Het dorpsplatform van Aarle Rikstol heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. De Gemertse zangeres Laura van den Elsen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne Runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Slager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
6: Bekijk het op tv, online en alle social media.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.

0: Soldier, Soldier, Captain Jack op de radio. Dat is lang geleden. Wat een goede herinnering, zeg. Het gevoel van de 90's op OSN 19.0. Het is 12 uur geweest.
1: Paul van Beek.

0: Heartbreak Warfare. Mooie single, zeg. Al te lang geleden dat het een hit was voor John Mayer. Daarvoor nog Earth and Fire met Johnny Kaagman en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.
1: Attention all ladies, the Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

Ik heb het gecheckt, het was echt de ene rit voor Gazebo. I Like Chopin is dan wel weer een hele leuke single die je misschien bijna als een soort vergeven nietje kunt invullen. Welkom bij de smakelijkste lunch van je zaterdag. Gregory Porter op OSR 19.0 met Revive.

John en Tom Fogerty, Creedence Clearwater Revival en Someday Never Comes op OSR 920, zaterdagmiddag de 10e van de 10e. Verdorie, het is echt al lekker oktober. Misschien ben je zelfs al naar een kerstshow geweest. Heb je het aangedurfd? Dit is Marillion.

Cat's Eye Animal op OSR 920. Daarvoor nog Marillion en Cover My Eyes was het liedje dat ze maakte net nadat Fish de band had verlaten. Het was toch nog eenmalig in dit en daarna ging het lichtje uit voor deze, wat mij betreft, toch altijd wel succesvolle band. OSR 920, dansend de middag in met Jenny Burton.

Phil Collins en Look Through My Eyes. Phil Collins is aardig aan het aftakelen de laatste jaren. Geeft niks, hij heeft wel een hele mooie legacy achtergelaten, dus die koesteren we dan maar met z'n allen. Straks Adele, die hoor je te weinig op OSR 920. Nu I Love Music, waarom ook niet, die OJC.

Hou je nou van een potje dansen? Volgens mij kun je vanavond in Lieshout nog ergens terecht voor Neus en Dance Classics Party. Ik was er vorig jaar bij en ik kan je verklappen, dat was een aardig feestje. Hé, hey, kijk eens aan. Vrienden van de radio, tot 2 uur lunch ik met je mee. Wat gezellig en zoals beloofd, die prachtige Adele met Turning Tables.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Gemertse zangeres Laura van den Elsen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne Runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Slager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. Het dorpsplatform van Aarle Rikstol heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Beentje had slechts één hit. One Hit Wonder. One Day Fly. Er zijn zoveel termen voor te bedenken, maar het was wel lekker. Tower uit Nederland en See You Tonight.
1: Paul van Beek.
0: Met nog veel meer hits onderweg. Heb je nog een broodje bewaard? Nou, dat is gezellig. De leukste lunch van de OSR 920 is hier met de Pasadena's.

Jackson 5 uit het prille begin. En daarom zeker niet minder mooi. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Het is zaterdag. Ben je wilde plannen aan het maken voor dit weekend? Ja, vaak zijn de plannen het leukste.

jaar geleden heb ik ze nog een keer mogen horen. En die Jim Kerr, die heeft nog steeds die prachtige stem. Dat moet hij koesteren. Dus Simple Minds en Waterfront op de radio. En daarvoor over mooie stemmen gesproken. Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You. Een heuse tranentrekker. Ook dat is OSR 920. Wat jij hoort bij ons. En op de zender. Nu Billy J. Kramer in de Dakotas. Nu met Little Children.

De band is zonder Fergie een beetje tandeloos geworden. De Black Eyed Peas en Let's Get It Started. En dat is eigenlijk zo verdomd lastig. Dit is OSR 920. Je vindt ons online op www.osr920.nl. Cordovas en For The Cause. Straks op de radio na Miss Fleur East. Dit komt binnen. Sex.

0: Cordovaz. Of moet ik zeggen Cordobaz? Ja, inderdaad. High feeling op OSR 920. Jij hoort bij ons. Ik zorg voor de muziek, jij voor de broodjes. Nou, dan lunchen we lekker samen.
1: Let's go.

Ik vind het wel een lekker liedje. Veel goed op de radio. Circus Custers en lieve Louise. Want ook dat is OSR 920. Jij hoort bij ons. En op zaterdag vinden we het extra leuk om u te vermaken. Want ik weet dat je de boodschappen moet doen. Ik weet dat je de tuin moet doen. Ik weet dat de auto gewassen moet worden. En dat je het daar verdomd druk mee hebt. Oké, dan kan ik de last een beetje verlichten. Doe ik nu met een oude hit van de legendarische Rolling Stones.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
3: Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november.
2: De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven.
4: Het dorpsplatform van Aarle Rikstol heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
5: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

Mark Elmond, hij zat ooit bij Softcell en deed ooit een duet met Gene Pitney. Maar dit was helemaal op eigen houtje. Tears Run Rings OSR 920. Zaterdagmiddag 10:10:26. En Paul van Beek, dankjewel voor jouw bijdrage van vandaag. Hè. Morgen is die er gewoon weer. Hè. Morgen vanaf 6 uur hoor je hem ook weer op de radio. En vandaag hebben we goed nieuws. Want ik heb begrepen dat na mij zometeen om 4 uur gewoon Jorg Kreijnen weer terug is. Dus dat wordt weer eventjes als vanouds hier bij OSR 920.

Ja, dit zijn ze, die hits onder het motto. De mooiste taal is instrumentaal, jawel. En wij komen op u af in digitaal. Ja, nou, wat is het allemaal gezellig op de zaterdagmiddag. Het is alleen een beetje triest weer, maar dat geeft niet. Dat hoort er af en toe bij. Maar de muziek, die gaat gewoon door. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Je hoort er namelijk ook nog van Christina Milian. When you look at me. Ja, wat zien we dan? Ja, dan zien we in één keer Harry Styles. Dat is misschien toch beter om die te...

Duitsland. Nou, hè? Brother Louie. Er is heel veel muziek met die titel te krijgen. Maar er is er maar eentje zoals deze. En dat zijn de heren van Modern Talking. Brother Louie uit de jaren 80. En daarvoor Harry Styles van nog niet zo lang geleden. As It Was. De volgende band had ooit een enorme grote hit met Thank God It's Friday. Nou, het is zaterdag, dus die gaan we niet draaien. Wel een andere van hun. Ik heb het over de formatie Love and Kisses. En

sommige mensen hebben een hele harde hartklopping. Ja, dan hoor je het soms. Maar normaal gesproken heb ik het idee dat hoor je niet te horen, zeg maar. Dit is natuurlijk als je lekker dicht bij elkaar op die borst ligt. Dat oor zo en dan hoor je het. Ja, I can hear your heartbeat. Het is altijd een goed teken als je dat hoort namelijk. Want dan doet alles het nog.

Gebaseerd op Patrice Rushen en Forget Me Not. En hun hebben de tempo een stuk lager gelegd bij Will Smith en The Man in Black. En The Man in Black, dat waren natuurlijk Tommy Lee Jones en Will Smith zelf in die gelijknamige film, hè, toen het eerste deel. Ondertussen zijn er geloof ik al 4 delen van. Maar ja, de laatste was niet echt de moeite waard, hoor. Nee, is een stuk minder.

0: yourself.
1: Mooie muziek van Douwe Bob. Muziek van eigen bodem. Iets waar we trots op kunnen zijn in ons kleine Kikkerlandje. Deze Note to Self. En daarvoor nog Lace en I'm a Gambler. We gaan op naar het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik gewoon nog een uurtje bij je. Want tot aan 4 uur mag ik hier blijven zitten. En komt Jorg Krijnen zo meteen daarna weer. Fijn om die collega weer te mogen begroeten op de radio. Wij hebben nog een hele fijne deun voor je tot aan het nieuws. Het is Exile.
2: All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Gemertse zangeres Laura van den Elsen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne Runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Slager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom.
5: De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
6: Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november.
7: Het dorpsplatform van Aarle Rikstol heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp.
8: Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

Mark Morrison en The Return of the Mac. Ik heb een tijdje terug heb ik eens een filmpje ergens online zitten kijken waarin dit hele nummer ontleed wordt met allerlei samples en waar die beat vandaan komt en noem het allemaal maar op. Ja, dat dachten we toen de tijd natuurlijk allemaal nog in de jaren 90 dat zo'n artiest dat allemaal zelf bedenkt en in elkaar zet of in ieder geval met een eigen team. Maar het zijn gewoon allemaal bestaande dingetjes. Alleen de stemmen wordt er dan opnieuw opgezet. Ja, het was 1994 dat deze plaat op nummer 1 stond in de Nederlandse hitparade. En dit is iets langer gereden voor Gary Rafferty en Right Down the Line.

bij de kennissen hadden ze al jarenlang hits, zeg maar. Als je echt in die hip-hop scene zat. En later werd het ook een beetje algemeen geaccepteerde muziek. Hè. Dan kwam het ook in de Nederlandse hitparades terecht, inderdaad. En God Have Your Love. En daarvoor nog muziek van Reality. Dat werd bezongen door The Last Frequency samen met Janik Devi. En dit is Windy.

Ja, na Street Tough hadden ze zoiets van, nee, dat gaat best leuk in die combinatie. Double Trouble en dan de Rebel MC erbij. En nou scoren we iets, inderdaad. Ze deden het dit keer met Just Keep Rocking. De Rebel MC heeft hierna ook solo nog eens een keer een plaatje gemaakt. Better World, dat is niet zo'n hele grote hit geworden. Maar van Double Trouble hebben we eigenlijk nooit niks meer gehoord.

is nog gewoon Sarah Bettens heette. Case Choice en Not an Addict. De grootste hit die ze ooit scoorde, inderdaad. De formatie uit België. En tegenwoordig heet Sam gewoon Sam Bettens. Hè? Ja. Ja, dat kan gewoon. Daar hebben we ook helemaal geen moeite mee. Alleen, ja, ik denk, wat doet dat met de stem? Ja, ik weet niet. Ze had ook ooit zo'n mooi liedje, Someone to Say Hi To. Nooit een hit geweest, maar ach, hij zit zo in mijn parate kennis dat ik denk van ja, ik moet het er toch even bij vermelden. Het is OSR 920 op de zaterdagmiddag. Zometeen Duitsstalige muziek van die Münchener Freiheit. Maar totdat het zover is, heb ik nog een nader voor je. Talk to You, nieuwe muziek uit de Nederlandse hitparades. Ook die hoor je hier bij OSR 920.

naar Vrijheid. Ze hebben ook een tijdje de naam aangepast gehad. Hè? Toen heette het alleen maar Vrijheid. Maar dit was duizendmaal doel. Ik zit even te denken. Als Vrijheid hadden ze natuurlijk die andere hit. Keeping the Dream Alive. Ja, toen was het niet in het Duits, maar wel dezelfde band. Het zijn zo de weetjes die je meeneemt op de zaterdagmiddag. En natuurlijk die fijne hits. Hier zijn Destiny's Child. En wat zingen die?

0: somebody.
1: Ja, dat is wel zo, hè. It hurt when you hurt somebody. Noah Kahan en Julia Michaels. En daarmee zijn wij alweer bijna aan het einde van mijn bijdrage op deze zaterdagmiddag. 10-10-2026. Zometeen dus Jorg Krijnen terug op de radio. Veel plezier met hem.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november.
3: De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
2: Het dorpsplatform van Aarle-Rikstol heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Onlangs sleepte ze nog een Grammy Award in de wacht, deed ze Madonna. Je hoorde Cherish aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Deze heerlijke zaterdag, het is 10 oktober 2026. Hartelijk goedemiddag, welkom in de show van vandaag. Leuke muziek de komende twee uur, straks onder andere de muziek van Cameron Whitcomb. We gaan een plaatje draaien van Fluitsma en Van Dijn en ook Louis Lane gaat voorbij komen. Maar eerst Matt Bianco, dit is More...

Ze werden wereldwijd bekend, deze heren uit Volendam. Het zijn de Cats op OSR en Be My Day vandaag op deze zaterdagmiddag. En dan nu de nieuwste plaat van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear. I show

het is heerlijk. We draaien flink wat muziek van de eigen bodem. Deze dames komen natuurlijk uit eigen Nederland. De zusjes Kleeman, oftewel Lewis Lane en It's the First Time uit de jaren 80. Daarvoor draaiden we ook nog Nederlandstalige klanken van Fluisma en Fontijn. Dat was in de jaren 90 een hele grote hit in de top 40. Je hoorde 15 miljoen mensen. En dan nu terug naar de jaren 60 op OSR. Dit is een muziek van The Birds. We luisteren naar Turn, Turn, Turn.

Ellen Farben en She Moves Far Away vandaag op OSR. En daarvoor draaiden we een beetje zwijmelende plaat van Leona Lewis, namelijk Bleeding Love. En dan nu Armin van Buuren op je radio. Dit is Forever Stay Like This.

Het wordt vaak benoemd hier op OSR. We draaiden pareltjes uit het muziekverleden. Je hoorde Rory Block en Loving Whiskey. En daarvoor draaiden we ook nog de muziek van Radiohead. En vandaag hoorde je Street Spirit. Tijd dan voor Peter Sarstedt op je radio. Dit is Where Do You Go To My

Een tijd geleden stonden ze met deze plaat in de Nederlandse top 40. De heren en dames van Panic at the Disco. Je hoorde High Hopes en dat was eigenlijk de enige hit van deze formatie. Wellicht dat we in de toekomst nog wat meer van ze gaan horen. Dat gezegd hebbende zijn we aan het einde van dit uur OSR in de middag. Betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. En daarna nog veel meer heerlijke hits vandaag hier op OSR op deze zaterdagmiddag. Laatste plaat van dit uur, Lionel Richie. Dit is My Destiny.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in de Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dicht bij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Gemertse zangeres Laura van den Elsen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne Runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Slager Airplay Charts top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het is van alle tijden dat artiesten elkaar opzoeken en zeg maar een samenwerking aangaan. Tegenwoordig hoor je dat wat vaker dan in het verleden. Maar in de jaren 80 gebeurde het dus ook al. Eurythmics en Aretha Franklin hoorde je. En Sisters Are Doing It For Themselves. Welkom terug in het laatste uur van OSR in de middag. Nog heel veel leuke muziek het komende uur. Straks onder andere de Flower Power Man. We gaan de plaatje draaien van Silk Sonic. En ook De Dijk gaat voorbij komen. Maar eerst muziek van Annie Lennox. Hier is No More I Love Yous.

De muziek van alle jaren tijden komt voorbij. En dit was wat langer geleden. De Flower Power Man hoorde je voorbij komen. En A Walk in the Sky. En daarvoor draaiden we ook nog die dames. Die drie dames die samen wat hits hadden. In het begin van het nieuwe millennium was dat vooral de Sugar Babes. En we draaiden In the Middle. Door dan met Silk Sonic. Hier is Leave the Door Open.

Ik kan me voorstellen dat je stiekem een klein beetje meezingt met deze plaat. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Je hoorde Sweet Sensation en de hitsingle Sad Sweet Dreamer. Daarvoor draaiden we nog de Nederlandstalige klanken van De Dijk. Ik kan het niet alleen. Misschien wel een van de grootste hits van die formatie. Dan gaan we niet zo heel lang terug in de tijd. Dat doen we met deze man. Het is Bob Sinclar. Wij luisteren naar Love Generation.

everyone.

Het is muziek die je zomaar mee kunt zingen. De muziek in je eigen taal. En die hoor je hier regelmatig op OSR. Bluff en Zo Stil. En daarvoor hadden we nog muziek van Bruce Hornsby. Every Little Kiss. Dat is misschien een minder bekende hit als zijn hit That's The Way It Is. Maar toch leuk om hem vandaag weer te horen hier op OSR. Verder dan met David Dundas. Hier is Jeans On.

The Doors op je radio en People Are Strange. En daarvoor draait er nog de muziek van Color Me Bad uit de jaren 90. I Wanted Sex You Up. En daarmee komen we aan het einde van OSR in de middag voor deze zaterdag. Dan begint zometeen de zaterdagavond. Natuurlijk met de avond door. En je luistert zometeen naar Martin Harbers. Daar wens ik je veel luisterplezier mee. Ik ben er morgenavond weer. Zo rond een uur of acht hier op OSR. Voor een nieuwe uitzending van de avond door. Laatste plaat van dit uur. Stella Lefty. Hier is Boston. On a train.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig, omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbaken op Omroep Peelrand. De workshop Natuurvriendelijke Tuinen keert in november terug in Laarbeek. Op 4 en 11 november leert de gemeente Laarbeek samen met Yvienne deelnemers hoe hun tuin aantrekkelijker wordt voor dieren en beter bestand tegen extreem weer. Het doel is meer vogels, vlinders en bijen en een klimaatbestendige omgeving. Deelnemers krijgen praktische tips over plantenkeuze, regenwater opvangen en biodiversiteit vergroten. Ervaren tuinliefhebbers, maar ook beginners zijn van harte welkom. Neem een plattegrond mee en meld u tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt. De schatkist van de gemeente Laarbeek is in 2025 flink voller geworden met bijna 68 miljoen euro in kas. Ruim de helft daarvan, zo'n 45 miljoen, heeft al een bestemming. Het overige geld dient als buffer voor onverwachte tegenvallers. Laarbeek volgt hiermee een landelijke trend. De meeste gemeenten zagen hun reserves groeien, deels door onvermogen om geld uit te geven, deels uit vrees voor toekomstige rijksbezuinigingen. Toch verwachten accountants dat Laarbeeks reserves de komende jaren weer zullen slinken door hogere uitgaven dan inkomsten. In Laarbeek groeit het gemeentelijke spaarvarken al sinds 2019. Het Peland Interventieteam, het PIT, heeft in 2025 tijdens 3 actiedagen in Laarbeek 13 locaties gecontroleerd. Daarbij werden onder andere merkkleding en hennep gevonden. Bij de acties werden ook bijna 5 miljoen illegale sigaretten, ruim 900 vapes en 1000 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Het PIT werkt samen met diverse organisaties om de veiligheid in de Peelregio te verbeteren. 17 keer stuitte het PIT op illegale prostitutie, soms met signalen van mensenhandel. Door dergelijke acties hoopt het PIT de veiligheid in de Peelregio, waaronder Laarbeek, verder te verbeteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Afroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Afroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

Nou, moet dat wel zo? Fuck you, wat een aardig begin en wat een verwelkoming op de zaterdagavond. Het doet me trouwens weer goed om de stem van Jorg weer terug te horen op de radio. Het laatste gedeelte van OSR in de middag zit erop. De avond is gevallen. Dit is de avond door met Skylark en The Wildflower. She's

0: éclore.
1: Het onthoerde, maar krachtige dubbel van Maan. Maan de Steenwinkel, want zo heet ze officieel. En ze huilt, maar ze lacht. En we hadden Carolyn King met daarvoor. Met It's Too Late. Nou, eigenlijk is het nooit te laat om te blijven luisteren naar OZR 920. 24 uur per dag. Hier was Toto en Rosanna.
2: Allah.

Dus dan kijken we even terug naar 1998 met de Franse formatie Manau en La Tribu du Lana. Het is altijd een beetje moeilijk om de Franstalige hip-hop te kunnen verstaan en te kunnen blijven volgen. En de volgende met Toto met Rosanna. En die verder op OZR, The Haze.

het groepje, het Grupo Sportivo, zoals ze zichzelf noemen, opgericht door niemand minder dan Hans van den Burg. Ze komen uit Den Haag en hadden een hit met Hey Girl. En Eddie Vedder hadden we ervoor met The Haves. Hier zijn de Fool's Garden op OSR en The Lemon Tree. I'm sitting.

Whitesnake, onder leiding van David Coverdale en Is This Love. En de band, ja, van die band maakte de Nederlandse meestergitarist Adje van den Berg ook nog jarenlang deel uit. En dan daarvoor de Spiksplinter, die we zingen van Suzanne en Freek. En die heet Pijnstiller. Overzeg 920, de avond door met Dr. Hoek.

0: The Heart of Gold, een nummer dat we zo goed kennen in de uitvoering van Neil Young. Want die schreef het ook in de tijd, maar dit was de donkerbruine stem van Johnny Cash. En we hadden Sir Douglas Quintet met Mendocino. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. En het streeknieuws, maar voor die tijd God I and Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keijzer had uitgenodigd als spreker

0: wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Vanaf vrijdag 16 oktober start in de Schans in Mildhezen de cursus Muziek op Schoot. Dit wekelijkse uitje, speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun grootouders en ouders, biedt een speelse kennismaking met muziek. De eerste groep zingt en speelt om 8:45, de tweede om 9:45. Muziek bevordert niet alleen plezier en verbinding, maar ook de ontwikkeling van de creativiteit bij de allerkleinste. Doe mee en ontdek samen de wereld van muziek elke vrijdag aan het Pastoor Simonusplein 2 in Mildhezen. De herfst is in het land en ook in Laarbeek het moment om de tuin winter- en voorjaars klaar te maken. De warme bodem is ideaal om bomen, struiken en planten te laten wortelen. Maak de tuin groener en aantrekkelijker voor dieren. Verwijder tegels en plant groen voor verkoeling en wateropvang. Meer planten zorgt voor een koelere tuin in de zomer. Plant nu bloembollen zoals krokussen en tulpen voor de lentekleur en insectenvoedsel. Laat bladeren liggen onder de struiken. Ze beschermen namelijk de bodem en bieden dieren een schuilplek. Zo bereidt men de tuin voor op de kou en een bloeiend voorjaar. In de gemeente Boekel vindt van 12 tot en met 16 oktober een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht. De militairen verkennen locaties om luchtverdedigingsprocedures te oefenen. Deze activiteiten vinden overdag, 's avonds en ook 's nachts plaats. Ze verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij hinder voor het reguliere verkeer tot een minimum beperkt blijft. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via defensie.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
2: Martin Huis.

vanuit de West Coast in Amerika, uit San Diego. Want daar komen ze vandaan. Big Mountain. En Big Mountain met de reggae-uitvoering van Baby, I Love Your Way. Een nummer dat we ook kennen van Peter Frampton. Nou, tot de 8 uur nog. De avond door op de zaterdagavond. Met ook een oud succesje van Nick Lowe. Half a boy en half a man.

twee nummers met hetzelfde onderwerp. Oftewel Have a Boy en Have a Man van Nick Lowe. Dat ging dus eigenlijk over een tiener, over een puber. En ja, ook somber zijn body isn't ready. Hij is ook een beetje een tiener. Overigens, op 31 mei en 1 juni volgend jaar live in de Ziggo in Amsterdam. Hier is The Weeknd.

Led Zeppelin en de Immigrant Song. En The Weeknd hadden we daarvoor met Save Your Tears. Ja, spaar je tranen maar voor later. We gaan even een dansje wagen op z'n Frans met de Nederlandse Dave en Dan.

Stillskin en Inside met de zanger Ray Wilson, die later Phil Collins ging vervangen bij de formatie Genesis. En we hadden daarvoor het oude succes van Foreigner, I Wanna Know What Love Is, op de zaterdagavond in De Avond Door. Een oud succesje van Garland Jeffries, Hail, Hail, Rock and Roll.

0: Dozen en This Town en Garland Jeffries benoemden heel wat artiesten in de rock and roll. Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, Fats Domino, Elvis, Gene Vincent, Buddy Holly en J.B. Lee Lewis. En zo hadden we ze allemaal op een rijtje. We zijn er nog eentje vergeten. Body Guy en de zangeres Bad Heart. Hier was het helemaal. What you gonna do with me?
1: You say-

920. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: hadden achtereenvolgens nog ABBA en The Winner Takes It All en The Supremes met Baby Love. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na nieuws van 8 uur, Ben van Riel en de Muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend en graag tot morgenmiddag in dit zondagmiddagcafé. Tot slot November van Rauwenijze.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet een nahoestegon. Toen iemand zei, hey, loop eens mee, het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan, ik had jouw jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein, in november, zag ik ook voor de eerste keer

morgen niet weer stond. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem.

0: hem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-Katholieke Kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment, en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemels Bakel op Omroep Peelrand. De workshop Natuurvriendelijke Tuinen keert in november terug in Labeek. Op 4 en 11 november leert de gemeente Labeek samen met Yvienne deelnemers hoe hun tuin aantrekkelijker wordt voor dieren en beter bestand tegen extreem weer. Het doel is meer vogels, vlinders en bijen en een klimaatbestendige omgeving. Deelnemers krijgen praktische tips over plantenkeuze, regenwater opvangen en biodiversiteit vergroten. Ervaren tuinliefhebbers, maar ook beginners zijn van harte welkom. Neem een plattegrond mee en meld u tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Het Peland Interventieteam, het PIT, heeft in 2025 tijdens 3 actiedagen in Labeek 13 locaties gecontroleerd. Daarbij werden onder andere merkkleding en hennep gevonden. Bij de acties werden ook bijna 5 miljoen illegale sigaretten, ruim 900 vapes en 1000 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Het PIT werkt samen met diverse organisaties om de veiligheid in de Peelregio te verbeteren. 17 keer stuitte het PIT op illegale prostitutie, soms met signalen van mensenhandel. Door dergelijke acties hoopt het PIT de veiligheid in de Peelregio, waaronder Labeek, verder te verbeteren. De herfst is in het land en ook in Labeek het moment om de tuin winter- en voorjaars klaar te maken. De warme bodem is ideaal om bomen, struiken en planten te laten wortelen. Maak de tuin groener en aantrekkelijker voor dieren. Verwijder tegels en plant groen voor verkoeling en wateropvang. Meer planten zorgt voor een koelere tuin in de zomer. Plant nu bloembollen zoals krokussen en tulpen voor de lentekleur en insectenvoedsel. Laat bladeren liggen onder de struiken. Ze beschermen namelijk de bodem en bieden dieren een schuilplek. Zo bereidt men de tuin voor op de kou en een bloeiend voorjaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemels Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
3: Muziektrein. Peter Boer.

Nederland en welkom bij de Muziektrein op zaterdagavond. Ben is er vandaag niet. Ik mag de honneurs waarnemen. Mijn naam is Peter. Ik zeg allemaal welkom bij een nieuw uur OSR 920. Met inderdaad heel veel lekkere muziek. I Only Wanna Be With You. Wist je trouwens dat die plaat ook ooit uitgevoerd is door niemand minder dan Samantha Fox? En dan heb je toch even, inderdaad, heb je het over iemand, hè? Ja, in 1989 deed ze dat. En als je dan op de site van de top 40 gaat kijken, dan zie je daar staan dat, hoe zeg ik dat? Dan staat erbij, wist je dat deze ook uit is gevoerd door de Bay City Rollers? Ja, dat wisten wij inderdaad, want die hoorde je zojuist. Hier gaan we door met leuke muziek. Lekker dansen op Narcotic van Liquido.

Ja, en ook hier hoor ik je denken, dit ken ik in een andere uitvoering inderdaad. Zai, zai, zai, zai. Maar dit heet Suddenly You Love Me. En dat was muziek van niemand minder dan The Tremolos. Ja, die maakten het origineel ergens in de jaren 60. OSR 920 op de zaterdagavond. Ach, het is weer helemaal net als vroeger. Lekker zaterdagavondplaatje.

En zo klinkt de Paling Sound ineens heel anders, hè? Ja, dat is wel even een nieuw jasje wat er aangetrokken is, inderdaad. Door Mel en Vintage Future. En dat heet Missing You. En daarvoor George Jones van zijn album My Very Special Guest. Samen met Waylon Jennings zong die over The Nightlife. Even kijken, tijd voor wat Italiaanse muziek op de zaterdagavond. Ik zeg, zing maar mee.

Never get old. Ja, het klonk wel oud, hè. Het had echt zo'n vibe die je ook een beetje ervaart bij de muziek van Booker T en de MG's. Daar zo'n vibe had ik er een beetje bij. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar zo kwam het op mij over. Het was Natalia Radcliffe en The Night Sweet and I Never Get Old. Nee, deze plaat, die is ook helemaal nog niet oud. Die is er helemaal niet oud. Het klinkt alleen oud. Dat is lekker. En over oude muziek gesproken. We hebben ook echte oude muziek natuurlijk, hè? Speciaal voor jullie. De mama's en de papa's.

0: het is in ieder geval een piece of art inderdaad. Ja, deze Mona Lisa werd dit keer bezongen door Krijveld. En er zijn heel veel leuke uitvoeringen van deze compositie. Mona Lisa, volgens mij heeft Shaker Stevens er ook nog eens een keer gedaan. Ja, en er was in de jaren 80 een periode dat Little Steven eventjes niet meer in de E Street Band zat. Hij ging even solo wat dingetjes proberen. Daarna is hij wel weer teruggekeerd bij Bruce Springsteen. Maar in zijn solo tijd maakte hij deze, Bitterfruit.
1: I love

Even kijken. 1993 was het alweer dat dit Nederlandse bandje in de Nederlandse hitparades genoteerd stond met Don't Talk Innocence. En de bandnaam was Dalux. En er zijn zelfs nog opnames in de archieven van Nederland Muziekland waarin ze optreden. Ja, kent u dat programma nog? Ja, vroeger hadden we dat inderdaad met Giel van Praag en zo. Die leuke tent die overal het land inging om lekker de muziek naar de mensen toe te brengen. Wij doen dat nu gewoon via DAB+, FM en al die andere kanalen waar je ons op kan vinden. En dat is 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Lekkere muziek hoor, ja hoor. Meezingen mag. Het is even tijd voor een foutje uit het verleden.

Ja, zo hadden we in één uur twee platen die elkaar een beetje aanvullen natuurlijk. Want dit was The Candyman. Allemaal lekker snoepen. En ja, we hoorden ook al Peter de Koning met Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Dus ja, The Candyman die houdt hun wel weer aan het werken. Zo gaat het op en af. Het is OSR 920 op de zaterdagavond 10:10:26. En we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Oh.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbaken op Omroep Peelrand. Vanaf vrijdag 16 oktober start in de Schans in Mildhezen de cursus Muziek op Schoot.

0: wekelijks uitje, speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun grootouders en ouders, biedt een speelse kennismaking met muziek. De eerste groep zingt en speelt om 9:15, de tweede om 9:45. Muziek bevordert niet alleen plezier en verbinding, maar ook de ontwikkeling van de creativiteit bij de allerkleinste. Doe mee en ontdek samen de wereld van muziek elke vrijdag aan het Pastoor Simonusplein 2 in Milhezen. De herfst is in het land en ook in Labik het moment om de tuin winter- en voorjaars klaar te maken. De warme bodem is ideaal om bomen, struiken en planten te laten wortelen. Maak de tuin groener en aantrekkelijker voor dieren. Verwijder tegels en plant groen voor verkoeling en wateropvang. Meer planten zorgt voor een koelere tuin in de zomer. Plant nu bloembollen zoals krokussen en tulpen voor de lentekleur en insectenvoedsel. Laat bladeren liggen onder de struiken. Ze beschermen namelijk de bodem en bieden dieren een schuilplek. Zo bereidt men de tuin voor op de kou en een bloeiend voorjaar. De schatkist van de gemeente Labik is in 2025 flink voller geworden met bijna 68 miljoen euro in kas. Ruim de helft daarvan, zo'n 45 miljoen, heeft al een bestemming. Het overige geld dient als buffer voor onverwachte tegenvallers. Labik volgt hiermee een landelijke trend. De meeste gemeenten zagen hun reserves groeien, deels door onvermogen om geld uit te geven, deels uit vrees voor toekomstige rijksbezuinigingen. Toch verwachten accountants dat Labik's reserves de komende jaren weer zullen slinken door hogere uitgaven dan inkomsten. In Labik groeit het gemeentelijke spaarvarken al sinds 2019. Voor meer nieuws uit Labik, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
2: Muziektrein.
3: Peter Boer.

heerlijk. Herinnering ophalen met Tina Charles en Dance Little Lady Dance. Och, het was in de jaren, wat was het, in de jaren 80 dat er alweer een remix van gemaakt werd. Na het succes natuurlijk van I Love to Love kwam ook deze in een remix uitvoering binnen in de Nederlandse hitparades. Maar dit was nog het origineel uit de jaren 70. Heerlijk, lekker teruggaan in de tijd. En dat doen we vanavond. Herinnering ophalen, want ik heb nog veel meer leuke gauwouwen voor je.

een soort eendagsvliegje, deze Curtis Stigers en I Wonder Why. Terwijl we dachten toen dit in de hitparades kwam van nou, daar gaan we meer van horen. Maar ja, nee, ik heb me toch even geen andere hit van deze meneer herinneren. I Wonder Why. Ik vraag me ook af waarom. Maar goed, het kan allemaal. En wij draaien gewoon de grootste hits alle tijden. En af en toe doen we gewoon een uitstapje ergens naartoe. En zometeen ga ik gewoon weer eens even kijken in de bakken met vinyl. Ik heb zin om zometeen gewoon even lekker een 12 inch te draaien. Doet Tom Holland vanavond natuurlijk ook nog een paar keer. Maar ik zat even te kijken. Ik denk, nou, volgens mij kan ik daar ook wel wat mee. In ieder geval, het is zaterdagavond. Het speelkwartier is open. Dus we mogen een klein beetje doen waar, nou, een klein beetje doen waar we zin in hebben. Niet de hele uitzending. Want we hebben ook gewoon goede muziek. Bad Company. I feel like making love.

Oh, dat was echt ver terug in de tijd, hè? Met deze Trashman en The Surfing Bird. Daarvoor Hall & Oates en Out of Touch. Hij blijft maar gaan, hè? Bad Company hoort je ook nog met Feel Like Making Love. Het zijn zo de grootste hits. Ik zei het al op OZR 920. En ik had zin om even lekker een 12 inch van vinyl te gaan draaien. Ik ben even gaan zoeken. Ik ben ook aan het poetsen geweest, maar er zit nog een heel klein dingetje in. Dat ik denk van, ja, het is een beetje jammer dat er zo'n klein kraakje in zit. Want voor de rest is het zo'n fijne 12 inch, zo'n fijne plaat. Nou, dan weet je al welke het is waarschijnlijk als je die kreet hoort. The Night You Murdered Love. En dan staat erbij The Whole Story. Ja, nu krijg je het hele verhaal. Oftewel de 12 inch, de lange uitvoering. En het leuke is, het komt ook van de LP van ABC. En hoe heet dan de LP van ABC? Nou, gewoon Alphabet. Ja, logisch. Hè?

maxi-single, die 12-inch, die lekkere lange van ABC en The Night You Murdered Love, The Whole Story, hoorde je bij OZ 920. Het is zaterdagavond en we hebben vrolijkheid tot een top. Zometeen namelijk The Eagles en Take It Easy. En tot zover is Joe Dolan.

Deze fijne live-opname van de Eagles en Take It Easy. Och, lekker. Joe Dolan daar nog voor met Make Me an Island. Nou ja, dan moet je in Nederland zijn hoor. Als er een eiland ergens gemaakt moet worden. De Nederlanders zijn daar heel goed in. Dat hebben ze wel bewezen in de hele wereld. Ach, romantiek. Ook lekker. Eventjes bijkomen. Even zwijmelen met Jimmy Croce.

Muziek van eigen bodem, Rondé en de voicemail. Ja, ik heb begrepen dat de storing bij KPN ondertussen opgelost is. Die hadden vanochtend te maken met een storing in het professionele zakelijke circuit. Het ging eventjes niet helemaal goed, maar het is ondertussen opgelost. Dus daar kan je de ziekenhuizen en overheidsinstanties weer bereiken.

Ja, net zoals bij zijn vader, ook alle meisjes in Catfijn voor Enrique Iglesias. Want het was natuurlijk in de jaren 70 al dat zijn pa alle harten sneller deed kloppen bij de dames. En in de jaren 90 begon Enrique een beetje hetzelfde fenomeen te worden inderdaad. You can run, oftewel you can't escape. En daarmee zijn we langzaam aan het einde gekomen van mijn bijdrage hier op deze zaterdagavond. De muziektrein. Ik mocht Ben van Riel vanavond vervangen. En zometeen dan is gewoon het originele programma weer aan de orde. Oftewel Tom Holland zometeen tussen 10 en 12. Ik wens je heel veel plezier met hem. Morgen dan is er het muziekcafé. Het zondagmiddagcafé. En ik heb begrepen dat daar, even denken, Martin Huibers in ieder geval in zit. Wie nog meer, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, ik wens je een fijne avond. En ik ben de maandagavond weer, tussen 8 en 9.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon, dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Boekel vindt van 12 tot en met 16 oktober een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht. De militairen verkennen locaties om luchtverdedigingsprocedures te oefenen. Deze activiteiten vinden overdag, 's avonds en ook 's nachts plaats. Ze verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij hinder voor het reguliere verkeer tot een minimum beperkt blijft. Mocht u onverhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via defensie.nl. De schatkist van de gemeente Laarbeek is in 2025 flink voller geworden met bijna 68 miljoen euro in kas. Ruim de helft daarvan, zo'n 45 miljoen, heeft al een bestemming. Het overige geld dient als buffer voor onverwachte tegenvallers. Laarbeek volgt hiermee een landelijke trend. De meeste gemeenten zagen hun reserves groeien, deels door onvermogen om geld uit te geven, deels uit vrees voor toekomstige rijksbezuinigingen. Toch verwachten accountants dat Laarbeeks reserves de komende jaren weer zullen slinken door hogere uitgaven dan inkomsten. In Laarbeek groeit het gemeentelijke spaarvarken al sinds 2019. De workshop Natuurvriendelijke Tuinen keert in november terug in Laarbeek. Op 4 en 11 november leert de gemeente Laarbeek samen met IVN deelnemers hoe hun tuin aantrekkelijker wordt voor dieren

0: en beter bestand tegen extreem weer. Het doel is meer vogels, vlinders en bijen en een klimaatbestendige omgeving. Deelnemers krijgen praktische tips over plantenkeuze, regenwater opvangen en biodiversiteit vergroten. Ervaren tuinliefhebbers, maar ook beginners zijn van harte welkom. Neem een plattegrond mee en meld u tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
3: Muziektrein. Tom Holland.

Klassieker van de Beatles. Dit was de bekende uitvoering van Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Ook in de jaren 70 hadden we nog een disco-uitvoering van de Earth, Wind and Fire. Got to get you into my life. Dankjewel Peter Boer voor de afgelopen 2 uur van de muziekterrein. Ik ga je meenemen tot aan 12 uur straks. Om 10:30 is het tijd voor onze 12-inch disco-bal. Die gaat er aan. De naald gaat weer in de draaitafel en dan gaan we ze een leuke 12-inch opleggen. En om 11:30 dan gaat onze jukebox open. Wat gaan we doen? Zometeen Remembering the First Time Simply Red en nu eerst Vogue.

we zijn echt wel met de lekkerste muziek van de afgelopen 60 jaar en meer. En daar horen de jaren 60 ook gegarandeerd bij. The Monkees met A Little Bit Me, A Little Bit You. En daarvoor ABBA en Take A Chance On Me.

De Stropping in Engeland, ze noemden het de Mercy Beat. Dat waren Jenny de Pacemakers en How Do You Do It. Daarvoor hadden wij Helene Fischer, wat leuk om die weer eens te horen. Atemloos door die nacht. En Brenda Carlisle draaiden we met Heaven is a Place on Earth. We gaan dansen. De spiegelbol die draait hier de 12 inch licht op de draaitafel. We gaan hem starten en dan horen we deze plaat. Joe Bataan en Rappo Kleppo.

Van de band Roxette. En daarvoor hadden wij Joe aan. Rapper Clapper, leuke 12 inch. Meer 12 inch uiteraard. Volgende week zaterdag weer rond 10:30. En morgen is het tijd voor onze vinyl vanaf 10 uur met Hans van Erp. En uiteraard tot aan 6 uur alleen maar vinyl 33 en 45 toeren.

Things We Said Today, de naam van de Beatles, die viel straks al toen we het begonnen met Cliff Bennett en The Railroads Got To Get You Into My Life. Dit waren de heren zelf met Things We Said Today. Daarvoor The Walkers en The Dance of Love en Stevie Wonder met Yes To Me en Yes To You. Morgen zei het al, vernieuwdag. Dat betekent uiteraard tussen 2 en 6 het zondagmiddagcafé. En dat is zondagmiddag met Erwin Verget.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. De workshop Natuurvriendelijke Tuinen keert in november terug in Laarbeek. Op 4 en 11 november leert de gemeente Laarbeek samen met Yvienne deelnemers hoe hun tuin aantrekkelijker wordt voor dieren en beter bestand tegen extreem weer. Het doel is meer vogels, vlinders en bijen en een klimaatbestendige omgeving. Deelnemers krijgen praktische tips over plantenkeuze, regenwater opvangen en biodiversiteit vergroten. Ervaren tuinliefhebbers, maar ook beginners zijn van harte welkom. Neem een plattegrond mee en meld u tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Vanaf vrijdag 16 oktober start in de Schans in Mildhezen de cursus Muziek op Schoot. Dit wekelijkse uitje, speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun grootouders en ouders, biedt een speelse kennismaking met muziek. De eerste groep zingt en speelt om 8:45, de tweede om 9:45. Muziek bevordert niet alleen plezier en verbinding, maar ook de ontwikkeling van de creativiteit bij de allerkleinste. Doe mee en ontdek samen de wereld van muziek elke vrijdag aan het Pastoor Simonusplein 2 in Milhezen. Het Peland Interventieteam, het PIT, heeft in 2025 tijdens 3 actiedagen in Laarbeek 13 locaties gecontroleerd. Daarbij werden onder andere merkkleding en hennep gevonden. Bij de acties werden ook bijna 5 miljoen illegale sigaretten, ruim 900 vapes en 1000 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Het PIT werkt samen met diverse organisaties om de veiligheid in de Peelregio te verbeteren. 17 keer stuitte het PIT op illegale prostitutie, soms met signalen van mensenhandel. Door dergelijke acties hoopt het PIT de veiligheid in de Peelregio, waaronder Laarbeek, verder te verbeteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.

Dat is even een heerlijke badkuipplaatje voor als je onder de douche staat om lekker mee te galmen. Als je dit bent, of zij niet onder de douche staan, maar misschien dat er wel eens een keer komt overdag. Paul Anka, Tonight, My Love, Tonight. En zo begonnen wij de vierde en laatste uur van dit programma, de muziektrein, tot aan 12 uur. En dit is mooi, daar gaan we genieten. Stevie Wonder.

0: Yeah.
1: Get Down van de Backstreet Boys. En daarvoor zo'n mooie muzikale parel uit de geschiedenis van de jaren 70. Steve Wonder. En dat nummer dat heette Living for the City. En dit zijn de heren van Level 42 en To Be With You Again.

Young Girl kennen we uiteraard ook van deze band. Gary Puckett en The Union Gap. Dit was Lady Willpower. Daarvoor hadden wij Level 42 en To Be With You Again. Tijd voor wat verstaanbare muziek ook op deze zaterdagavond tijdens de muziektrein. Hier is de Frank Boeijengroep en een verjaardagsfeest. Misschien zit je daar wel, dan heb je ogen zeer lekker aanstaan op de achtergrond. Dat vinden wij hartstikke leuk. Zometeen ook nog Marianne Rosenberg.

je gewoon, ja, het is afgelopen, dan ben je weer inderdaad weer vertrokken. Brian Adams en Melanie C, daarvoor Marian Rosenberg en Ich bin die Wido. Brengt ons bij onze jukebox op de zaterdagavond altijd zo rond 11:30. En hebben we ook vandaag weer twee leuke platen gevonden die destijds perfect in die jukebox pasten. Deze bijvoorbeeld uit 1966, je hebt het over Bob Lind en die Elusive Butterfly.

Dat was de jukebox van deze zaterdagavond. Alle twee uit het jaar 1966. Deze laatste van de Peels, Gonita Banana, kwam uit de top 40 van toen. En de liedje daarvoor van Bob Lent, Lucifer Butterfly, die haalde de top 40 niet. Dat was echt zo'n typische zeezenderplaat. Want ja, toen in die tijd hadden we nogal wat zeezenders op de Noordzee liggen. En de meeste lagen uiteraard voor de Engelse kust. Maar ook die konden wij hier goed ontvangen. Terug naar de muziek van de jaren 80. Man at Work, Overkill.

namen die je vaak hoort, want deze hoor je bijna nooit. Ik denk, nou, dat is een mooie keer plaat om op een zaterdagavond te draaien. De Stargazer, en daarvoor hadden we Man at Work en The Overkill. Even erover, we gaan naar België toe met deze plaat. Fantastisch toch, ook nog eens ooit opnieuw gedaan met de Nederlandse rapper Daggy Dex.

uit 1968 en daarvoor hadden we Eva erover. En dat liedje dat heette Fantastisch Toch. Even een mooie symfonische rockplaat van de heren van Emerson, Lake en Palmer. Uit het begin jaren 70. Hier zijn ze met Lucky Man.

0: De laatste muziektrein op deze zaterdagavond was Billy Joel met die Uptown Girl. Dan vallen we Emerson, Lake and Palmer en Lucky Man. Zometeen vanaf 12 uur non-stop muziek. Morgen vroeg 8 uur Mark Peters. En vanaf 10 uur gaat onze vinylstudio weer open. En dat duurt tot morgenavond 6 uur. De laatste voor het nieuws. Love and You Owe Me.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: met de Oekraïense president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïense leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. De workshop Natuurvriendelijke Tuinen keert in november terug in Laarbeek. Op 4 en 11 november leert de gemeente Laarbeek samen met IVN deelnemers hoe hun tuin aantrekkelijker wordt voor dieren en beter bestand tegen extreem weer. Het doel is meer vogels, vlinders en bijen en een klimaatbestendige omgeving. Deelnemers krijgen praktische tips over plantenkeuze, regenwateropvangen en biodiversiteit vergroten. Ervaren tuinliefhebbers, maar ook beginners zijn van harte welkom. Neem een plattegrond mee en meld u tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt. De schatkist van de gemeente Laarbeek is in 2025 flink voller geworden met bijna 68 miljoen euro in kas. Ruim de helft daarvan, zo'n 45 miljoen, heeft al een bestemming. Het overige geld dient als buffer voor onverwachte tegenvallers. Laarbeek volgt hiermee een landelijke trend. De meeste gemeenten zagen hun reserves groeien, deels door onvermogen om geld uit te geven, deels uit vrees voor toekomstige rijksbezuinigingen. Toch verwachten accountants dat Laarbeeks reserves de komende jaren weer zullen slinken door hogere uitgaven dan inkomsten. In Laarbeek groeit het gemeentelijke spaarvarken al sinds 2019. Het Peland Interventieteam, het PIT, heeft in 2025 tijdens 3 actiedagen in Laarbeek 13 locaties gecontroleerd. Daarbij werden onder andere merkkleding en hennep gevonden. Bij de acties werden ook bijna 5 miljoen illegale sigaretten, ruim 900 vapes en 1000 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Het PIT werkt samen met diverse organisaties om de veiligheid in de Peelregio te verbeteren. 17 keer stuitte het PIT op illegale prostitutie, soms met signalen van mensenhandel. Door dergelijke acties hoopt het PIT de veiligheid in de Peelregio, waaronder Laarbeek, verder te verbeteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Het Peeland Interventieteam, het PIT, heeft in 2025 tijdens 3 actiedagen in Laarbeek 13 locaties gecontroleerd. Daarbij werden onder andere merkkleding en hennep gevonden. Bij de acties werden ook bijna 5 miljoen illegale sigaretten, ruim 900 vapes en 1000 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Het PIT werkt samen met diverse organisaties om de veiligheid in de Peelregio te verbeteren. 17 keer stuitte het PIT op illegale prostitutie, soms met signalen van mensenhandel. Door dergelijke acties hoopt het PIT de veiligheid in de Peelregio, waaronder Laarbeek, verder te verbeteren. De workshop Natuurvriendelijke Tuinen keert in november terug in Laarbeek. Op 4 en 11 november leert de gemeente Laarbeek samen met IVN deelnemers hoe hun tuin aantrekkelijker wordt voor dieren en beter bestand tegen extreem weer. Het doel is meer vogels, vlinders en bijen en een klimaatbestendige omgeving. Deelnemers krijgen praktische tips over plantenkeuze, regenwateropvangen en biodiversiteit vergroten.

0: Ervaren tuinliefhebbers, maar ook beginners zijn van harte welkom. Neem een plattegrond mee en meld u tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt. De schatkist van de gemeente Laarbeek is in 2025 flink voller geworden met bijna 68 miljoen euro in kas. Ruim de helft daarvan, zo'n 45 miljoen, heeft al een bestemming. Het overige geld dient als buffer voor onverwachte tegenvallers. Laarbeek volgt hiermee een landelijke trend. De meeste gemeenten zagen hun reserves groeien, deels door onvermogen om geld uit te geven, deels uit vrees voor toekomstige rijksbezuinigingen. Toch verwachten accountants dat Laarbeekse reserves de komende jaren weer zullen slinken door hogere uitgaven dan inkomsten. In Laarbeek groeit het gemeentelijke spaarvarken al sinds 2019. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppilran.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
1: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een